Hier herreist in Nederland met onze eerste dagelijkse uitzending over de korte golfzender PCJ op 19,71 meter. Speciaal bestemd voor alle land- en rijksgenoten buiten het vaderland. Goedemiddag Nederlanders, waar ook ter wereld.

bij de Gusta Chique, Struska en de Fisch Herziglein. Ey ho, ey ho, Lintje en Pario, Europa, bo Asia, bo Afrika, bo ey ho. An in Sneeki, Meidle, Sneeki, ey ho. Jo, wat is de Meidle, Sneeki, Kiet, hoi, Miet, Meidje, Kvala, Kiet.

was een zomernachtfeest, ja. Net als in mijn dromen, ja. Toe luister, zegt u toch eens ja, toe zegt nu ja, toe zegt nu ja, toe zegt nu ja, toe zegt ja. Ik kan je niet vertellen, oh, hoe ik van je hou, dat schat. De woontje, zegt u toch eens ja, toe zegt nu ja, toe zegt nu ja, toe zegt nu ja, zeg. Weet je nog die avond, oh, bij het licht der sterren zag. Twee ogen, zo blauw, ja. Ik weet het eenmaal toch, oh ja. Het wonder zal gebeuren, kom. Lief meisje, zeg nu eindelijk ja. Toen zegt u ja, toen zegt u ja, toen zegt u ja. En eindelijk gingen ze dan trouwen. Het was een heel geweldig feest. Voor het stadhuis was er een druk.